As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

wat aan een sunny kant. Die blauw berg lee onder wolk om daar zijn slag. Die heet getrapt, in wat ga ik nou maken? De drie paddas en wat aan een sunny kant. Die weer aan die pubber op mijn dak. Die zon heeft weer klaar gaan zak. Die wind het gezag en op een waai. Mijn hart heeft gekrum met jouw goodbye. De drie paras en patanas en ik kan.

Kijk of je van mij die zon kan vangen. Daar is een kamer in die huis waar ons die zon kan hangen. Het is donker bij die venster in die middel van die dag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Martin Bester en Ross Lemuth met Angel, een splinter nuwe treffer, hier op die Groot Pack Breakfast. Dat is nog twee wat kom, een van Skemer en een van PC Vermaak, so moet het nie misloop nie. Maar dit bring ons deur na 13 minuten na 7, tyd vir Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Nou die heel eerste...

0: Radio. We Bike Cars, die makkelijkste manier om jouw rijden te vervoeren.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
2: Kom wonen, kom werkelijk, kom sterren verschiet. Kom glimlach, begin weer jouw leven geniet. Kom wonen, kom werkelijk, kom sterren verschiet. Maak geluk weer die thema van jouw lied.
3: Verstand, kom huis toe, kom alleen, kom vinnig, kom song.

weten kom plaas toe, kom stap, kom hardloop, kom lê rond, kom hou vas my hand, kom warm, kom koud, kom eensaam, kom vas, kom bakka, kom vraan, kom tasse gepak, kom heen weer.

van mij is zo mooi. Onze daar aan die hoofdtafel, al die familie is genooi. Die dansorkest wil zakken en die trouwboek wordt gesneden.

0: seal. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

die vlammen lek, het is mijn hartse plek. Vergeet van gister, morgen is nog een dag.

0: Luister FM. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Saterdag die 6de Junie. Hoe lyk dinge oor die Ooskaap? Alhoewel Noord 2-11, Bishu 7-17, Kraddock 5-13, Dispatch 10-15, West London 12-17, Fort Beaufort 5-14, Graaf-Reinet 6-13, Gramstad 8-17, Jeffreys Bay 9-21, Mtata 5-16, Port Alfred 12-18, Port Elizabeth 12-16, Port St. John's 11-19, Queenstown 3-13 en Uitenhaag 10-16. Dis jou weer dinge vir môre, Saterdag 6 Junie.

0: Dag, net oor die topic, baie meer is gewoon weg. Ons gaan kyk wat alles aan gaan in jou weer dinge, maar voor ons daarby uitkom, wat jy nie gaan laat gaap nie, wat ek hoop nie, is as jy gaan kyk wat ons doen op TikTok. Luister FM is op TikTok, @LuisterFM Live, en ons vang allerhande so die lawwe dinge daar aan, en ons doen onderhoude, en ons sit vir jou enige nuusstories op, en geleenthede, jy weet, enigiets, sommer net. Gaan volg ons maar net, @LuisterFM Live, daar op die TikTok.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers! Waterprobleme, weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers, bekostigbare prijse, 079-388-2483.
3: Ja, Plammers!
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk nie weer dinge, môre Saterdag 6 Junie, Aliwal Noord 211, Bishu 717, Kraddock 513, Dispatch 1015, West London 1217, Fort Beaufort 514, Graaf-Reinet 613, Gramstad 817, Jeffreys Bay 921, Mthatha 516, Port Alfred 1218, Port Elizabeth 1216, Port St. John's 1119, Queenstown 313 en Uitenhage 16. Dis jou weer vir môre, Saterdag 6 Junie.

0: Rijn en Velvet, klassiek jenikje van Om, I My Lam. Of als je nou vandaag uitbrengt, I My Lam. Hallo. Is goed om van jullie te horen op je WhatsApp. En hallo, Leonie. Ons praat over gaapdingen. Dus die topic vandaag, ik vraag voor jou, als je komt, als je gaap. Want gaap is lekker, mensen. Dis maar niet. En een lekker gaap is gewoon een oopmond gaap met een geluid. Maar ek wil weet by jou, gaap jy oop mond, toe mond, is daar geluide by, wat maak jy? Wel nie toe mond nie, maar bedek jy, hou die hand voor. Jy weet, dis ons nou. In geselskap verstaan ek, is beskaaf, jy wil nou nie wys wat jy geëet vir ontbyt, vir die mense wat om jou staan nie. Valerie sê, yes, I do yawn, and then my turtle, Scully, yawns as well. My kat, kyk gewoon asof ek mal is, as ek gaap, want ek maak hy walvis, mating call geluide as ek gaap, en dan dink die kat, wat vang hierdie man aan? Karin Kap sê, middag nie, ek gaap sommer net so, tensy ek by mense is, hou ek my hand voor my mond. Ja, ek sê ook of ek draai om, jy weet. Kom ons hoor, wat sê die kie vir ons hier so?
1: Middag my ou vriend, lekker my stem te hoor, a gaap met a geluid is nie a gaap nie.
0: Jy bedoel sonder a geluid?
1: Ja, inwees. Jy maak nie die kie, geseende dag, hallo allemaal.
0: Hy moet klink soos een walvis die kie, soos die Finding Nemo. Do you speak whale? Ai man, hoe lekker gaap ek nou oop mond, was het brommertijd, so ek een hele paar ingeslik het, sê Ellen. Dit is die probleem, nee. Moet nie doen as jy op een scooter of een motorfiets rij nie. Hi, Bikiniek, ek gaap nie in my kleren nie. Ek is nie een plastiek bakkie wat my eie asem opwarm nie. So, nie wat, as jy hou hom nie. Jy moet hom uitlaat, mond moet oop wees. Marina?
2: Hallo, Niek. As ek alleen is, dan gaap ek lekker oop mond en so aan. Daar kom geen geluide
0: of enige
2: iets van daai nie.
0: Kom hier.
2: En as ek by mense is, of hulle is by ons, dan sit ek my hand voor my mond en dis die story. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Weet jy wat onthou ek nou, Marina? Ek het ons op school was al altyd daai ou gewees in die klas. Wat daar was so iets wat hulle gedoen het met hulle mond, met hulle tong. Ek onthou dat het op school geel genoem, op hoërskool. En dit was so half, hy het iets gedoen met hulle tong en dan spuit daar so spoeg nou uit. Dit kruis nou is, ons dink al aan, maar op school was het nou maar dink gewees. En van die ouds, ek weet, daar was wel een of twee oudkies wat het gedoen het. Kiel het hulle het genoem, toe ek nou op die was. En ek kon het nooit doen nie, ek het ook nooit probeer om het te doen nie, want wie wil nou net spoeg vir die lekker daarvan. Maar ek het achtergekom, nou langklaas gebeur, maar partykeer is ek gaap dan, spuit ek die tuin nat, jy weet selde ding, nou per ongeluk, maar dit het nou maar net gebeur. Alta Beek is die middag nie, ja, ek gaap het my hand voor my mond, partijmal is daar geluid, maar allemaal is hier so lekker soos die middag slaap en nie, ja, nee. Ja, nee, dit hang af of ek alleen is, sê Annelien. Ek probeer beskaafd wees om mense, maar as ek alleen is, laat ek soms die maniere by achter dier met byklanke. Is een lekker gaap. Anna lach net, en die sê, groot ek gaap oop mond, maar ek sit my hand voor my mond. En Jackie sê, en daar gaap ek groot gaap. Hy is aansteeklik jong. Zelda sê, ja, ook aansteeklik, as hy dan wil, ek ook gaap. Ja, gaap, mense, gaap. Piekniek, ek gaap bitter min, maar as ek gaap, doen ek het sagies, as mense het by my, sit ek my hand voor my mond. Lekker gaap. Ek sal, want gaap is lekker. Dit is een baie lekker ding. Beslis. Praat saam, 082-33-33-67. Ons praat oor gaap. Netflix is om die draai. Sal maar net een kort kijk onderwerpie vandag. Ons praat oor die ding wat so aanstekelijk is. En ek dink lekker is, gaap.

boodskap brengt. Zal ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mesrin in die ogen. Kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zij zoet, is ons verhaal.

0: 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

stap met zijn rugbyprestatie. Hoor hij confidentiële informatie.

Susie Quattro met She's in Love with You. Het is nu amper 2 minuten net na 8 uur op een vrijdag aan. Hier is die program Klankgolf met my Ian Diedriks. Ek hoop julle het nog 'n verrukkelijke vrijdag aan. As ek so na die foto's kyk, lyk het asof julle 'n lekker vrijdag aand het. Ek moet dan sê die ateljee is daarom lekker snoesig en bietjie warm vir my. Ek moet sê ek sien nie juist uit om nou baie daarna uit om uit die ateljee uit te loop in die koue nie. Maar vir nou, kom ons geluister verder. Lekker musiek. Ry Dylan sing vir ons, ek wens juist myne, en Gerard Steiner daarna met Sexy Vera.

0: As jou besigheid of projek meer vlootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24/4 Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

0: gekier, voor die val van die amateur, doet jullie daarom nog aan mij. Dank jullie daarom nog aan mij. Daar op het gras van een Koetsenburg, en misstoette dat ik jou gedreed, na een maat die moeder sprong op drie, dank je daarom nog aan mij.
1: Daar is de koning en zijn glaspaleis, een belangrijke man, hij bal zo graag zijn vuist. Hij regeer en hij dicteer, hij kan loop, hij regeer en hij dicteer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei